0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt en raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
3: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
2: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
3: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietssnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
2: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prateren.
4: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
2: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
5: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
2: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden en dat is ook vrijdag zo.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
8: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Dag Robert. Stoeren we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
11: Allee, maar dat past toch nog?
10: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan men op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, here I come.
11: Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
15: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
14: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
14: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
16: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
17: Oh, ik kan. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
16: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
17: Oh, dat kan niet beter.
16: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Yes.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. OFAL Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreet en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
10: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
9: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
11: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
9: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
12: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
9: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
13: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
9: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: kindje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
19: Ik ben helemaal zeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al met een vervanging.
19: Nee, schetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die ene gesprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
20: Leo!
19: Afrond.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
25: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
24: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
26: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
27: Minerva.
28: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
29: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
30: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Blij dat u zo talrijk aanwezig bent. Allee, daar ga ik toch van uit. Zeg, er moet me even iets van het hart. Hebt u voor het nieuws en reclame, hebt u ook de snoepplaat van deze week gehoord van Hugo Sigal? Fantastische plaat, zeg. Potverdomme. Amai. Dat is echt, ik ben echt heel blij van. En hij heeft ook gelijk, Paris in August is fantastisch, maar oktober in Antwerpen, dat is ook niet slecht. En ik ga u daar wat proberen bij te helpen. Een heel goede morgen bij Radio Minerva.

deze ochtend van start met Joe Loss en zijn orkest. En op vocalen hoorde u Elizabeth Beatty. Zo'n kleine 80 jaar geleden, denk ik, zoiets, 1945. En Jack Jones, die gaat samen met ons fluitend de ochtend in. Hij was de zoon van Alan Jones en Irene Hervey, beide acteurs. Born to be lucky, Jack Jones.

beste luisteraars van Radio Minerva. Ik probeer deze ochtend u er fluitend doorheen te helpen. En we doen dat met van alles en nog wat. Jack Jones en Eddie Gourmet, die zingt over haar darling daughter. En die mag alles. Die mag echt alles. Uit 1962.

woensdag 7 oktober, het is 7:15 op Radio Minerva en u denkt misschien, goh, veel lawaai en ik lig nog in bed. Dat zou best kunnen, daarom ik neem een beetje gas terug, beste luisteraar. We gaan nu luisteren naar iets van Neil McArthur. En moest u die niet kennen, ik heb dat ook maar pas 2 weken geleden ergens gelezen via een Facebook-vriend. Dat is eigenlijk Colin Blunstone. En moest u Colin Blunstone niet kennen, dat is de zanger van de Zombies, je weet wel van die, die van She's Not There. Wel, die had ook een soort pseudoniem en daar maakte hij een paar liedjes mee als Neil McArthur. Uit 1969 het rustige, maar mooie nummertje Don't Try to Explain.

Neil McArthur, 1969. En hebben ze ook op het einde ook gehoord? Is dat precies zo'n... het leek wel zo'n orgelpartij die de noten van A Whiter Shade of Pale waren, maar dan zo achterstevoren door elkaar gehusteld. Mooi, hoi, vind ik toch, hè? U mag mij trouwens altijd mailen, beste luisteraar. Dan kunt u mij laten weten of u het een mooi programma vindt of niet, of eventueel verzoekjes die in het programma zouden kunnen passen. Dan kunt u altijd sturen naar Jan de Palmenaire. Dat is allemaal aan elkaar, met EI achteraan, Jan de Palmenaire. @radiominerva.be. En we blijven in de rustige sfeer met Jane Morgan. Die heette eigenlijk Florence Catherine Curie. Die werd 101 en die stierf in 2025. Maar hier bij ons is ze dagelijks bijna springlevend. My Foolish Heart, Jane Morgan.

volgende liedje, dat gaat over geruchten. Ik hou daar niet van. U wel? Zo, geruchten zo. Van, ik heb horen zeggen dat, wel, ik zeg altijd via via, dat rijmt op bla bla. Dus ik hou er niet van. En Johnny Crawford die heeft er een liedje over geschreven. Of hij zingt het alleszins. In 1962, Rumors, Johnny Crawford.

van de wat ja, jongensachtige stem van Johnny Crawford naar Elvis Presley is een hele stap, maar ik neem hem graag. In 1969 zingt hij een liedje over Tommy en zijn broertje en zijn papa en die missen hun moeder enorm. Het is eigenlijk een triestig lied, het heet Don't Cry Daddy, maar ik vind het wel mooi, speciaal voor u allemaal.

0: zonder Elvis is een dag niet geleefd. Ik ben zo bij u terug, beste luisteraar. Maar eerst even dit.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
2: Yeah!
1: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Heel goedemorgen, beste luisteraars. We zijn er weer terug. Ik moest, toen ik de reclame net hoorde over de bakhering, denken van dat ik dit zeker niet mocht nalaten te vertellen. Moest u denken dat wij alleen in het Minerva Café mosselen en bakhering serveren? Helemaal niet natuurlijk. Ik ben afgelopen weekend, zaterdagmiddag, denk ik, ja, zaterdagmiddag, ben ik nog tongrolletjes gaan eten en die waren werkelijk van. Fantastisch. Het is, ik kan het iedereen aanraden en ik word er echt niet voor betaald om dat hier te zeggen. Patricia nu. Patricia, dat is een liedje van Ray Peterson. En daar zijn heel veel instrumentale versies van. Maar dit is de gezongen versie uit 1958.

zie dat er bij onze leden van de Radio Minerva weer heel wat mensen jarig zijn vandaag. Er zat geen Patricia tussen, maar wel Cara uit Kruibeke, David uit Villerijk, François uit Brasschaat, Marina uit Antwerpen, Frank uit Antwerpen, Rita uit Berchem, Mariette uit Antwerpen, Walter uit Hoboken, Willy uit Borsbeek, Donald uit Brasschaat en René uit Antwerpen. Die zijn allemaal jarig. Ik wens u allemaal een heel, heel fijne verjaardag vandaag. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. En ik heb een liedje voor u klaarstaan. Het is een lied geschreven door Charlie Rich. Het wordt gezongen door Johnny Cash. En het is getiteld The Ways of a Woman in Love.

Charlie Rich als zanger er vandaag niet in zitten, maar het volgende is ook van Charlie Rich, schreef hij ook, het is iets later, 1974. Het wordt door Percy Sledge vertolkt. Behind Closed Doors and Behind Closed Doors. Beste mensen, wordt er van alles beslist deze dagen, overal en nog wat, jammer genoeg. Ik lees zeer trieste dingen in het nieuws. Jammer, echt jammer genoeg. Er zijn heel wat mensen die centjes verliezen vanaf 1 januari 2027. Gelukkig hebben we af en toe muziek om ons aan op te trekken. Percy Sledge, Behind Closed Doors.

was deze morgen een grappig bericht in de krant, beste luisteraar van Radio Minerva. Er is een zekere Carl Bushby, man van 57, en die is eindelijk thuisgekomen in Engeland, waar hij woont en waar hij 28 jaar geleden vertrokken is op wereldreis. 28 jaar geleden is hij vertrokken om rond de wereld te reizen. En ja, hij heeft 14 jaar vertraging gehad, zegt hij zelf. Slechts 14 jaar door corona en hier en daar wat vastzitten in Rusland en visa die niet lukte. Maar die heeft er dus 28 jaar over gedaan om een wereldreis te voet te maken. Er zijn straffe mensen op de wereld. Ik draai gewoon maar plaatjes hoor. Van Fred Astaire bijvoorbeeld, Cheek to Cheek.

Esther uit de film Top Hat uit 1935, waarin Ginger Rogers de sterren van het doek speelde. En onze snoepplaat van deze week van Hugo Sigal, die u deze ochtend al hoorde en die deze week nog vaker zal gedraaid worden, die zit helemaal in die sfeer. Echt een fantastisch nummer. Proficiat daarmee trouwens, Hugo Sigal. En dank om zo'n mooie muziek voor ons te maken. Het volgende is iets waar ik even terugblik op vorige week. Vorige week heb ik een uitzending gemaakt met alleen liedjes van Burt Bacharach, voor de mensen die dat niet hebben gehoord. Dus ja, een dertigtal liederen, allemaal door Burt Bacharach geschreven en elk door iemand anders uitgevoerd. En ik kreeg een mail van Jim. En Jim die merkte terecht op, redelijk terecht, dat Marlene Dietrich er niet in zat. Jim, hè, zoals dat ik u geantwoord heb op uw mail, ze zat er wel in, maar alleen maar met een kleine aankondiging. En hij vroeg of ik deze parel van Burt Bacharach even wilde draaien. Het is een vertaling, hè, een adaptatie van Message to Michael. En het is dus Marlene Dietrich in het Duits, Kleine, treue Nachtigall.

zeer mooi. Bedankt Jim voor deze tip die je mij via mail stuurde en aan alle andere luisteraars. U mag me altijd dingen mailen die u graag eens in de uitzending wil krijgen. Ik ga het dan zeker bekijken. Het volgende liedje draag ik speciaal op aan Annemie en Orlan. Die luisteren vanuit Sicilië. Echt waar, wij hebben luisteraars over de hele wereld en ook op Sicilië. Annemie, Orlan, speciaal voor jullie. Dina Washington, is you ain't my baby?

Washington gaan we naar Mitchell Torok. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar dat ligt volledig aan mij. In 1953 maakte hij een song die geïnspireerd is op Hank Williams. En hij werkte ook veel met Jim Reeves samen. Het is dus een country song. Caribbean.

0: her sway to the beat of the Cuban conga line that forms.
1: Het eindigt een beetje een raar, dat nummer. Het is alsof dat hij nog volop aan het zingen was. En toch ook weer niet. Michelle Torok met een country liedje. Ik heb nog één dame klaarstaan voor u, voor het nieuws en reclame en zo aan de gang gaan. En dat is Alma Cogan. Die is geboren als Cogan met een K, maar die heeft daar dan later een C van gemaakt, omdat het wat Amerikaanser klonk en minder Joods. Ze is een Joodse. En ze werd ontdekt door Vera Lynn. Alma Cogan, die heeft een bell-bottom blues vandaag.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiekjournaliste Fleur Mees wil De Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
6: Maar er schuilt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld het tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die btw-hervorming ligt extreem gevoelig bij MR.
5: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten, net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
7: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen. En zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
8: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
5: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
9: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
10: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
11: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Dag Kim,
3: Zeg, en ga je tegen grazen herfsttalgen?
12: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
3: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
12: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
3: Oh, dat kan niet beter.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
14: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
17: De Robert? Wie is dat?
16: Eh wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Eh wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
17: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
16: Robert? De expert 0-326-93-93.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Allustere ongelooflijk heren, Noyan de Palmenaire.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goede morgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Hebt u het ook gehoord? Zo net, het gaat wat regenen, het wordt wat kouder. Maar ik garandeer u, minstens tot 10 uur zon en schone muziek. Zoals Tony Bennett en Count Basie. Anything goes.

blijven wat in dezelfde sfeer, luisteraars. Fred Astaire zong het nummer dat ik nu ga draaien. Die zong dat voor Ginger Rogers op een dek in de film Shall We Dance. Maar ik heb Frank Sinatra klaarstaan uit 1954. They can't take that away from me. Doen, Frank, doen.

Frank Sinatra over naar The King of Soul. Volgens Wikipedia is dat Sam Cooke. Die werd pas 33, die is niet ouder dan 33 geworden. En die werd neergeschoten in een hotelkamer door iemand waar hij waarschijnlijk de nacht mee had doorgebracht. Of niet, daar zijn wat duistere visies over. Maar hij kon goed zingen en dat is het belangrijkste voor ons vandaag. Sam Cooke, Win Your Love.

0: kleine jongen was, beste luisteraar. Toen mocht ik zaterdagavond al eens wat later opbrijven. Mijn haren waren dan nog nat. Ik zat in de zetel naast mijn vader en mijn moeder. En dan keken wij naar Mannix. Hebt u dat ook ooit meegemaakt? Wel, ik heb dat meegemaakt. En ik heb daar goede, heel goede herinneringen aan. En de volgende acteur, Bobby Troup, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Het zou ook Troup kunnen zijn, maar ik denk Troup. Die was een acteur vooral en die heeft soms ook meegedaan in Mannix. Maar die zong ook liedjes, zoals het liedje wat ik heb klaarstaan van hem. En die is in 1959 getrouwd met Julie London begot. Hij is trouwens degene die in rond 1955 tegen Julie London zei: ik denk dat je iets moet doen met je stem, want die is niet slecht. Oh, Bobby toch. 1964, Bobby Troup, Snooty Little Cutie.
1: I always thought I was a very worldly guy, insensitive to childish thoughts of love. But lately I've been acting like a kid with apple pie. Since you gave my stoic heart a shove, you're a snooty little cutie, you're a pert little skirt, you're a knockout, you're a beauty, you're a flirt. You're a dapper little flapper, you're just as cute as a trick, you're a kissy little missy,

Traub, echtgenoot van Julie London in de jaren 60. Het volgende liedje zat vorige week niet in de uitzending van Burt Bacharach, maar deze week dus wel. Het is geschreven door Burt Bacharach en niet door die Hal David, maar wel door de tekst is van Rob Hilliard. Ik hoor het haar graag zingen, Helen Shapiro. Keep away from other girls.

luistert nog steeds naar Radio Minerva. En wie dat er ook naar Radio Minerva luistert, dat is, ben ik zeker van, Cathy en Ludo. En die zitten op dit moment, denk ik, in Spanje. En die hadden een verzoekje voor hun heel goede vriendin, Vivian Ruberecht. Hadden ze graag een liedje aangevraagd. En dat draai ik met heel, heel veel plezier. Dus het volgende is speciaal voor Vivian Ruberecht van Cathy en Ludo. En het is Adamo, n'est-ce pas merveilleux? Dat is het zeker.

Adamo en die zong dit speciaal voor Vivian Ruberecht. Vivian, ik wens u een heel fijne dag. En ook Cathy en Ludo, uiteraard. Dan nu Dave McWilliams. Die kent u ongetwijfeld. Die heeft een grote hit gehad ooit, of toch een redelijk grote hit, met The Days of Pearly Spencer. Dit is een ander liedje van hem. Hij is populair geworden door Radio Caroline. Vroeger had je ze van die echte piraten radio's nog. Die zonden dan uit van op een schip. En die werden dan, die varen dan rond en die werden door politie en zo achterna gezeten. En dat was redelijk illegaal, herinner ik me nog, als ik het goed heb. Maar die draaide fantastische muziek die je nergens anders hoorde. En die Dave McWilliams, die werd dus wel op Radio Caroline gedraaid, maar niet op de BBC, omdat hij dus op die Radio Caroline zat. En dat vond de BBC niet kunnen, die toen nog heel, heel, heel klassiek waren. Dave McWilliams, There's No Luck Upon My Door.

einde en aan het begin van dat nummer doet me enorm aan iets denken en ik kom er niet op. Als u het wel weet, u mag me dan mailen naar Jan de Palmenaire met EI achteraan @radiominerva.be. Ik hou wel van die rijkelijk georchestreerde nummers, maar tegelijkertijd ook van dingen die klinken alsof ze in de keuken bij ons bommen zijn opgenomen. Puur en simpel. En dit is er zo eentje. Buddy Holly uit 1957, precies recht vanuit de keuken. Not Fade Away, Buddy Holly.

0: Not Fade Away, blijf bij ons. Maar eerst even dit, beste luisteraar.
1: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
0: En ook hier, beste luisteraar, is het heel gezellig.
8: Welle lusten regeren naar Jan de Palmenere.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een hele goedemorgen, beste luisteraars. Ik heb nog een half uur samen met u en dan neemt mijn goede collega Patrick het van mij over. Maar eerst nog veel, veel, veel muziek, of toch nog een half uur muziek. De Jordanaires, die kent u van veel begeleiding van Elvis, maar Elvis was eigenlijk eerst zelf fan van de Jordanaires toen die al bezig waren. En toen hij zelf nog geen record deal had. Later zouden ze dan gaan samenwerken. En die Jordanaires die deden af en toe ook iets gewoon helemaal alleen op hun eigen. Dit is er eentje. Don't Be Cruel. Niet door Elvis, maar door de Jordanaires.

Zie, beste luisteraar van Radio Minerva, weet u nog wat u deed deze zomer? Als je goed nadenkt, weet u dat dan nog allemaal wel? Joe Stafford, die weet dat en die zingt daar een liedje over. The Things We Did Last Summer.

zo naar buiten kijk, dan is het precies nog altijd zomer. Maar het gaat niet zo lang meer duren, heb ik gehoord. Maar kijk, dat is voor straks. Voor nu is het nog goed weer en goede muziek. En meer moeten we niet hebben. In a Shady Nook by a Babbling Brook. Kent u dat? Wel, dat blijkt een hit te zijn van Donald Pierce. Die heb ik niet klaarstaan, maar wel iets anders. You Are My True Love. Want liefde, liefde, beste mensen. Dat is al wat dat belangrijk is. Donald Pierce uit 1951.

True Love. En dan in een bootje zo op een rivier met wat maanlicht erbij. Het wordt bezongen door de Britse Johnny Mathis in 1961. Danny Williams met Moon River.

schoon, zo schoon. Wereldhits, ik heb ze graag. Het volgende is er ook zo eentje, een wereldhit uit 1977, geschreven door Richard Lee. En de dame die het zingt is de zus van Loretta Lynn. En haar artiestennaam is Crystal Gayle. Don't it make my brown eyes blue.

beste luisteraars, is het allemaal entertainment. Entertainment dat wij u graag brengen doorheen deze zonnige, nog zonnige dagen hier van op het Sint-Anneke in Antwerpen. Entertainment, daar zong Judy Garland over in 1960. En in echt heette die Frances Ethel Gum. Ik vind dat een hele grappige naam. Maar dus Judy Garland, that's entertainment.

nummerken of twee klaarstaan voor u, beste luisteraars. En het volgende draai ik speciaal op aan Patrick, die hier achter mij al klaar staat voor het volgende uur. Het is een knipoog, uiteraard. Het is een nummertje van de Everly Brothers. En de titel is Keep a Knocking, But You Can't Come In.

Patrick. Patrick mag natuurlijk zeker binnenkomen. Hij zit hier trouwens al achter mij klaar voor het volgende uur. Ik heb nog één liedje voor u klaarstaan. Het is Harry Belafonte met Jamaica Farewell. Ik hoop dat u het een leuke uitzending vond. Ik heb me alvast goed geamuseerd. Ik wens u nog een heel fijne dag en we zien elkaar, horen elkaar graag volgende week terug. Fijne dag, beste luisteraars. Tot volgende week.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Just Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij. Niemand raakte gewond. Er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Politiek journaliste Fleur Mees.
5: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
4: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstoffenprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken en pittige buien bij 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien en nog maar 14 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt jij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
8: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geholpen met de verhongers. En al die huisraad, hoor ik wat denk je? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
16: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
16: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, want die...
13: Leo!
16: Afrond.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

aan de andere kant van de radio. Goedemorgen. Het is weer tijd voor Timeless Music. En dat met ondergetekende Patrick tussen 10 en 12 uur. Op jullie woensdagochtend. Nog even Jan de Pal, meneer, bedanken voor zijn programma, want wij luisterden graag naar Jan de Pal, meneer. Ik ga alvast starten met Nick McKenzie. En die zegt hello, good morning.

We begonnen met twee Nederlandse artiesten. De ene was dus Nick McKenzie. Die zette ons goed uit ons bed, als je er nog niet uit moest zijn. Hello, good morning. En dat was nu Jack Jersey in the Still of the Night. Jack, die wel eens samenwerkte met de Jordanaires, die in de jaren daarvoor Elvis Presley hadden begeleid. En vanwege de overeenkomst in het stemgeluid werd hij veel met de King vergeleken.

0: The magic happens only with you. Dat was Roy Hamilton. Dan gaan we het even over een andere boeg gooien. Met de Amerikaanse soul disco zanger en producer Barry White. White's muziekcarrière die begon aanvankelijk als producer met het opzetten van de Love Unlimited, een damesgroep met drie leden. Achteraf werd hij wel solo als met de Love Unlimited Orchest heel wat hits. Zoals die ene, You're the First, the Last, My Everything, de jiveplaat bij uitstek, die jullie nog op nummer 6 stemden in onze Minerva's Top 1000 van 26. De man met de diepe, soulvolle stem, met een ballade uit 1978, You're Just the Way You Are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

We schoten uit ons sloffen met Sam Cooke en Twisting the Night Away. Een nummertje uit 1962. Cooke die stierf in 1964, onder onduidelijke omstandigheden in een hotel in Los Angeles. Hij werd maar amper 34 jaar. 10:25, tijd ondertussen is voor een Nederlandstalig nummertje. En dat van de Vlaamse Doris Day. En dan heb ik het natuurlijk over Jo Leemans. Hier is ze met Diep in mijn hart.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
5: Yeah!
4: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
6: Een echte aanrader zou ik zeggen. Strakjes naar de Roma met DJ Katja en Minerva.

Je hoort hit na hit hier in mijn programma Timeless Music. Dit was Bobby Rydell, nummertje geschreven door John Lennon en Paul McCartney, A World Without Love. Een volgende zangeres, ja, dat is wel een speciale, de Amerikaanse jazzzangeres en actrice, Natalie Cole. Ze was de dochter van zanger Nat King Cole. Natalie maakte haar zangdebuut al op haar zesde toen ze meezong op het kerstalbum van haar vader. Toen Cole 15 was, stierf haar vader aan longkanker. Nadat ze in 1972 haar diploma had gehaald, ging ze voluit als zangeres. In 1975 kwam haar eerste album uit, waaronder dit toffe soulnummer, This Will Be.

Lo-Fi, I'm Your Puppet, hun enigste hits uit het jaar 1966. En 1966 was ook het jaar dat de Beatles hun laatste concertje gaven. Een grote groep die toen ermee stopte. Daarvoor kreeg je nog Danny Williams en The Nearest of You. Tijd voor wat Duitsstalig werk. En dat van Bata Illig. Ik hoop dat dit juist uitspreekt, die naam. Het nummertje Candida. Je kent het ook van Down uit 1970. Down en Tony Orlando, origineel. Maar nu van de Duitsstalige zanger die afkomstig is uit Belgrado, het voormalige Joegoslavië. Belgrado, dat natuurlijk nu de hoofdstad is van Servië na de oorlog. Bata met een song uit 1970, zoals ik al zeg, zei, terug geremixed en dat te vinden op het album Golden Zeiten, Gouden Tijden uit 2022. Hier is Candida.

10 uur 51 op jouw jullie Radio Minerva. Dat was Engelbert Humperdinck, de man met ontelbaar veel hitsingles, waaronder deze uit 1968, Le Bicyclette de Belize. Dan verder met Amerikaanse soulzanger Billy Paul, bekend van de nummers Me and Mrs. Jones, die jullie op de 136e plaats nog stemden, en Only the Strong Survive op nummer 319 in onze Minerva Top 1000. Deze Billy Paul straalt bakken soul uit. Uit zijn album First Class uit het jaar 1979 kies ik evenwel voor deze mooie song, Bring the Family Back.

Wat zou je doen zonder die familie? Soms is het wel eens ruzie in bepaalde families. Maar probeer het toch maar bij te leggen. Dat was Billy Paul, Bring the Family Back. Laatste vocale voor de klok van 11 uur. Ik neem jullie nog mee met Paris Prado en You're Driving Me Crazy. En dan gaan we luisteren wat de mensen van het nieuws te vertellen hebben. En uit de boodschappen ben ik er weer met het tweede uurtje Timeless Music. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Joss Stone en haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het assiseproces over de moord op barones Ullens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaten dienden een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid, maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
9: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
8: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. En een nieuwe medaille voor ons land op het EK wielrennen in Slovenië. Laura Fivé is tweede geworden in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse. Het brons ging naar een Litouwse. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden.
10: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ADC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
11: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik je direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In pluts van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
16: Zoekt u neef meubels?
17: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uithoorn. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uithoorn. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Uithoorn. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
20: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

We begonnen het tweede uurtje met Nancy Wilson, You Lost That Loving Feeling. Origineel natuurlijk van de Righteous Brothers in 1964, maar dit was van een jaartje later, 1965. Verder met Terry Stafford. Tijd voor een beetje popcorn op jouw radio. I'll Touch a Star.

Je kreeg Des O'Connor Anytime en daarvoor was het natuurlijk de Marshalls en Blue Moon. Tijd voor twee andere Amerikaanse supersterren. En dan heb ik het over Neil Diamond en Barbara Streisand. You Don't Bring Me Flowers.

Ik kreeg 5 minuten lekkere dansmuziek. Begon al het blok met Martha Reeves en de Vandellas, Jimmy Mac en daarna kreeg je Donny Albert en Where Did Your Love Go? Je kent hem wel, de hits van de Supremes. Tijd voor wat Nederlandstalig nu. Heb ik gekozen voor Willy Sommers. 7 Anjes, 7 Rozen. Willy de Gieter, want dat is zijn echte naam van de zanger en televisiepresentator. En die werd ontdekt door muziekproducer Roland Verloven. Met zijn doorbraaknummertje uit 1971 hier in Vlaanderen, dat tot op heden een lange carrière zou inluiden voor de man. Zing luidkeels mee, 7 Anjes, 7 Rozen.

Een nummer dat we allemaal kennen, dat in ons geheugen gegrift staat. 7 Anja Severozen en Willy Sommers. Voor het reclameblokje van 11:30 gaan we nog even op stap naar de Studio 54. En dat wel met Tavares, More Than a Woman.

0: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
1: Yeah!
0: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

We keerden terug met Dean Martin in de tijd en maakten memories met Amerikaanse filmacteur, zanger, komiek en tv-persoonlijkheid. Memories are made for this. Dat zal morgen ook zo wel zijn als het weer kantelt. Als je het nieuwsbericht hebt gehoord, een weerbericht. 14 graden morgen en regen. Brrr, wat hebben we toch een mooie zomer gehad. Tijd voor een mooie slow met Piper Bryson en Robert Flack.

Ik moet jullie iets bekennen, beste mensen. Dit was mijn openingsdans destijds met de dame waar ik zoveel van hou. In goede tijden en slechte tijden, ik hou nog steeds van jou, mijn liefste.

Dat was een van de succesvolste Franse zangeressen, Dalida Jatondré, met een lekker disco-swingend nummertje. De volgende is Dina Martin. Dina, actrice en dochter van Dean Martin, die je zo net nog hoorde. Uit haar vijfde en laatste album Swing Street is dit toch wel een van de leukste swingende uitvoeringen van de hit Strangers in the Night van good old Frank Sinatra. Dina Martin.

Dit was de winnares van het Eurosongfestival 1992. Een liedje geschreven door Mr. Eurosong zelf. Dat was Johnny Logan natuurlijk. Dit was Linda Martin en Why Me. Tijd voor Andy Williams. Can't get used to loving you.

Ik vond het een mooie om mijn programma af te sluiten. 11 uur 55 en zo fietsen we naar de klok van 12 uur. Met Carol Douglas was dat en Doctor's Orders. En ik moet op Doctor's Orders, ze biedt direct naar huis. Het is hier wel afgelopen voor deze week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone.
2: You have me, you lost me.
1: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: L is for the way you look.
1: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone, 30 november, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dag, jong.
4: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raten op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
9: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
8: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakte zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
10: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ja, ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
11: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
10: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklapt.
8: Op het WK tijdrijden werd Vivé ook al knap vijfde. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea chef Philippe Klaes.
12: Het moeilijkste is eigenlijk het keuzewerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een badpan, je warmt dat heel goed op. Je doet daar wat olie in en je telt tot 10 terwijl je dat bakt. 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
8: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
15: 0485 54 87 85.
17: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
18: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
17: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
18: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
17: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
19: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
20: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
21: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze en dit op woensdag 7 oktober. We zijn van plan om er dit uur een stevige lap op te geven. En dat hebben we al gedaan met ons eerste nummer. Dat was Frankie Ford met Sea Cruise. Het volgende is ook eentje om u tegen te zeggen. Lady Gaga en Tony Bennett. Anything Goes.

Wel, lieve luisteraars, hebben jullie al kunnen genieten van de muziekkeuze die ik voor jullie heb gemaakt? Het nummer dat jullie juist hebben gehoord was er eentje uit 1972. Mijn uitzondering voor vandaag, De Spinners met I'll Be Around. Het volgende nummer is een Franstalig en dit van Sylvia Vartan, La Plus Belle Pour

0: Carrefour Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
8: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien, is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
7: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
7: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK-tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Fik de Smet brons.
10: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
7: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
11: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
12: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
11: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
12: Oh, dat kan niet beter.
11: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
14: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
15: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
16: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
14: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
15: Niks van, we zitten al met een vervanging.
14: Nee, scheetje, wie?
15: De Stefan.
18: Die een enige sprongen op onze diet.
14: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
15: Leo!
18: Afrond.
15: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
13: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
23: Allemaal?
22: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
23: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
22: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Tom Jones, I'm Coming Home. Het volgende nummer, wel, dat is een beetje een atypisch nummer voor Radio Minerva. Maar evenzeer een pracht van een song. Queen Latifah met I'm Not In Love.

We gaan stilletjes aan naar de klok van 14 uur en doen dit in het gezelschap van Teddy Pendergrass, Can't We Try. Maar wie staat er nog op mijn lijstje? Wel, dat is onder andere Ann Christie en Olivia Newton-John. Geniet nog van deze muziek, luisteraars. MUZIEK

0: News.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Offalt Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
1: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
8: En een oplossing is niet in zicht. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat de 19e. En een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Mathies van Kerkhoven de 2e tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter. En dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivé ook al zilver bij de junioren vrouwen. En Veek de Smet won brons bij de junioren mannen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind en nog maar 14 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
0: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
12: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
14: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, hè, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En haar meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
4: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485-54-87-85.
17: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

En het is weer woensdagnamiddag en we zijn vandaag niet minder dan 7 oktober intussen tijd. En dat is weer tijd voor 2 uurtjes muziek, mozaïek, nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. U weet, op woensdagmiddag is dat meestal van die hele, hele rustige muziek. En dat gaan we vandaag ook weer doen. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

En ook vandaag weer heel veel van de bekende muziek voor jullie. En dat doen we inderdaad al een hele lange tijd. Dat is instrumentaal beginnen. En daar gaan we ook vandaag weer niet van afwijken. Dit was het orkest van Frank Purcell. Met het hele bijzondere mooie Unforgettable.

En de eerste die aan de beurt kwam voor wat zang betreft was, ja, Vic Dana, man van onder andere Red Roses for a Blue Lady, met ook zo'n hele bekende, van hele tijd terug ook alweer, Somewhere My Love.

Het is nooit te laat om te zeggen dat ik van je hou. Dit werd gebracht door, ja, wie anders dan Brenda Lee. Toen nog heel jong. Deze plaat werd opgenomen zo 66 jaar geleden. Intussentijd, it's never too late.

En dat hij zelf lange tijd niet geweten heeft dat hij kon zingen. Ja, maar dat is hij uiteindelijk toch wel heel mooi gelukt. Heeft bijzonder veel succes gekend. En ook een massa platen gemaakt. Deze Frankie Lane met Making Memories.

Dit was de Duitse vertaling van Everybody Loves Somebody, gebracht door René Pascal, Eine schöne Frau, lass man nicht weinen. En u kunt natuurlijk altijd wel een plaatje aanvragen, maar liefst niet meer voor vandaag, want ik heb al wat aanvraagjes, maar dan wel voor volgende week woensdag. En dan liefst, als het zou kunnen, een plaat die een beetje past in de stijl van deze uitzending. En u kunt er verbellen op mijn nummer 03 219 17 27.

En moeten we deze man nog voorstellen aan u? Ik denk het niet, want die hoort hier regelmatig hier bij onze radio. Een opname uit 1964 ook alweer. En dat werd gedaan door Jerry Vale met Be My Love. En deze plaat werd ook door iemand gevraagd vorige week.

Nana Mouskouri met Smile. En vorige week op woensdag kreeg ik ook een telefoontje van iemand die in Benidorm naar dit programma aan het luisteren was. En die normaal gesproken van de week terug hier bij ons zou zijn in België. En die had mij gevraagd om er ook eentje te willen draaien van niemand minder dan Fats Domino. En dat doen we dan met deze.

0: Fats Domino and I Don't Want to Set the World on Fire.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vin, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Dit was toch ook een bijzondere grote meneer van bij onze zuiderburen. Ook al meerdere jaren, jammer genoeg, niet onder ons. Een plaat uit 1966. De stem der stilte. La voix du silence. Gebracht door Richard Anthony.

Ja, ja, ja. En is er iets wat we nog nooit over deze grootheid verteld hebben? Ja, inderdaad, Elvis Presley met zijn Crying in the Chapel.

En we gingen weer een heel stukje terug in de tijd. En dat deden we samen met Doris Day. Be True to Me. En als ik inderdaad hier op mijn klok kom te kijken, beste mensen, ja, dan merken we weer dat dit eerste deel weer bijna geschiedenis geworden is. Maar u weet, na de tijd zijn van 3 uur, zijn we er nog terug met gelijkaardige muziek als in deel 1. En dan hoop ik jullie terug te mogen begroeten. Tot dadelijk!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Brussel staat de politie paraat aan het parlement van de Franstalige gemeenschap om het gebouw en de straat af te sluiten. Een van de organisatoren van de scholierenprotesten in het Franstalig onderwijs roept leerlingen en leerkrachten op om daar massaal te verzamelen vanmiddag. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd. Vooral in Luik liep het uit de hand en staken relschoppers van alles in brand. Bijna 110 jongeren werden opgepakt. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter.
5: Het zijn 3 seconden, dat is wel pijnlijk, maar ja, kijk, ik heb alles gegeven en het is nu zo. Ik was gewoon eentje sterker.
4: Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen en Vic de Smet won brons bij de juniorenmannen. En geen medaille op het WK judo voor Matthias Kasse. Hij verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en daarna in de herkansingen van een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt daardoor als 7e. Het was wel al straf dat hij het WK haalde, want dat was lange tijd onzeker door een ribblessure. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind. Nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
6: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
7: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
6: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
7: Oh, dat kan niet beter.
6: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Zeg.
11: Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
13: Aha. Minerva.

En bent u er nu pas bij, zou ik zeggen, bijzonder welgekomen hier bij Radio Minerva. En was u er ook al bij in deel 1, zou ik zeggen, opnieuw welkom, beste luisteraars. U luistert inderdaad weer naar Muziek Mozaïek op deze woensdag van 7 oktober. En we gaan inderdaad nog een uurtje u trachten te verwennen met gelijkaardige muziek als in deel 1. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

0: Johnny Mathis met echte ware liefde, true love. En onze volgende, ja, die man kent u zeker nog in de tijd van het Witte Doek. En volgend jaar is het exact 60 jaar geleden dat hij deze plaat heeft opgenomen. Anthony Quinn.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say, I love you? I love you.

chest, just we two. Heads up, Drew. I love you, and you love me.

Drink rode wijn. En meestal spelen we de versie van niemand minder dan Joe Harris. Maar dit was Erik Vlaanders die dat eigenlijk ja zeker zo goed kwam te doen. Muziek in de tijd geschreven door niemand minder dan Udo Jurgens.

Bij onze Zuiderburen blijft het nog altijd monsieur Samuel Volte. En dan weet iedereen dat ik het wel over Gilbert Bécaud heb. Met een eentje dat we minder vaak draaien, maar daarom niet minder mooi. Le Bain de Minuit. En als we Zuiderburen hebben, we natuurlijk ook Noorderburen. En daar komt onze volgende. Hij is eigenlijk meer, ja, clown en bekkentrekker om het zo maar uit te drukken. Maar hij kan ook schitterend komen te zingen. Dan hebben we het hier over André van Duin.

0: En ook uit een land dat, ja, toch wel aan ons grenst, zeg maar, Duitsland. Monica Martin met La Luna Blue.
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: De bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Ook zo'n plaat u regelmatig te horen krijgt bij onze Radio Minerva Missionite. En dan doen we dat meestal in de versie van Cliff Richard. Maar deze man die komt inderdaad van bij ons, Mark Meersman. Ook weer zeer, zeer goed gedaan. Eventjes tijd voor wat instrumentaals.

Een melodie die we allemaal toch wel zeker nog kennen van vroeger, Till. En dat werd gebracht door een schitterende gitaarformatie. Dat waren de Locomotions.

En ik weet met grote zekerheid dat er ook weer verschillende luisteraars meteen de stem zullen herkend hebben van Gene Pitney. En dan hebben jullie nog gelijk ook. Dat deed hij samen met Mark Helmond. Something Got a Hold of My Heart. En als ik inderdaad op mijn klok nu kijk, zit het er voor deze uitzending, wat muziek betreft, weer bijna helemaal op. Ik hoop dat jullie zich hebben terug kunnen vinden in heel veel van die liedjes van toch wel enkele jaartjes geleden. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio Minerva. En wat voor mezelf betreft, hopelijk tot volgende week. Groetjes, dag!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Vrijdag, tijdens de Nationale Actiedag, rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
6: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
5: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
10: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van, we zitten al met een vervanging.
10: Nee, scheetje, wie?
11: De Stefan.
14: Die ene gesprongen op onze diet.
10: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
11: Leo!
14: Afrond.
11: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
9: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

Ik vond het een prachtige dans destijds, want de dansers leken wel op botsautootjes en ik stond aan de zijkant toe te kijken, zoals altijd. Penny McLean en Lady Bump uit 1975 en Penny was één van de drie zangeressen van de Silver Convention die ook solo haar vrouwtje stond. Goedemiddag, de herfst is op komst, want het is al 7 oktober. De komende 2 uur zit de radio weer vol vergeten hits en meer.

Als Andrea True om meer vroeg, dan kreeg ze ook meer. More, more, more, how do you like it? Een echte discokraker uit 1976. Ze begon haar carrière in de volwassen filmindustrie, maar toen ze merkte dat je met hitscoren veel meer kleren aan kon houden, maakte ze plaatjes. Net voor de Andrea True Connection hadden we een hitje van Eendagsvlieg BC en de Basic Boom uit 1991 met Baby Comeback. Als deze plaat op de radio was, dan kwam zelfs je lang vergeten eerste lief uit de goot gekropen om te vragen of je mee een koffie ging drinken. Voor mij een koffie met een grote wolk melk en 3 klontjes suiker, ze noemen dat een koffie verkeerd. De koffie mag dan wel verkeerd zijn, de vergeten hits, die zijn helemaal juist. In the

Hasta luego.

De koudere periode is opkomst en dan blijf ik zelf liever binnen, maar Boudewijn de Groot die kroop op de fiets en door de wind en de regen reed hij rond met twee boodschappentassen aan zijn stuur en zijn zoontje achter op de fiets. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want de kinderen laten zich liever voeren in een bakfiets en papa of mama kunnen trappen. De Beatles deden nog beter, zij gebruikten een Yellow Submarine.

Ze dronk Ranja met een rietje, ons Sofietje. Een van de betere Belgische zangeressen en wat een prachtplaat. In 1981 was er geen ontkomen meer aan. Sophie verklaarde haar liefde en niemand durfde nee te zeggen. Charles Aznavour deed het in 1973 op de ouderwetse manier met stijl panaché en een moustache die elke dame direct deed zwijmelen. Dance on the old-fashioned way, kort tegen de gilet.

Je kan het misschien raar vinden, maar ik ga liever op café met een gezellige vrouw dan met een zatte vent. Want Girls Just Wanna Have Fun, dat wist Cyndi Lauper al in 1983. En tante Tina brulde in 1966 zo hard dat de bergen spontaan begonnen te verschuiven en de rivieren de andere kant op gingen stromen. Haar stem klonk als een explosieve krachtcentrale en als ze wat afzwakte, dan klopte onkel Ike ze wel weer in vorm.

Je merkt het, de bijna vergeten klassiekers komen ook aan bod op woensdag en daarom deze prachtige plaat van Albertino. De man ging er helemaal scheel van kijken en in 1960 streelde de Setting Tones je trommelvliezen met Morgen en Altijd, Tomorrow and Always. Prachtmuziek van Marvin Gaye nu uit 1977. Ik vind het een mooie. Got to give it up.

Net hadden we Marvin Gaye en Got to Give It Up. En we gingen ook naar eigen land met Emily Starr, die in 1981 haar mooiste discolaarzen aantrok en haar lippen tuitte in Sweet Lips. Het nieuws komt eraan. Je bent nog niet van mij af, want ik doe verder.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En yo, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw roches.
10: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
9: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
11: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
9: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
12: Hey, ga gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
13: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
15: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleinmannen? Ja, die zijn extra blij.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
19: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
18: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
19: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
18: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
20: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
20: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
20: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
24: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
23: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... Per stuk.
25: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
24: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
26: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
27: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Dries Montes was dat die ooit begon als een vrolijke rocker tot Bossa Nova zijn brein overnam. Hij blies ons in 1966 omver met The More I See You. Dit is het tweede uur van de Van Dijk-collectie en ik ga het nog gezelliger maken dan het vorige.
1: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous
2: Jan van Dijk.

Een prachtplaat uit 1973, was ik maar terug 18. Ik zou er wel raad mee weten. Lustig en listig in Il venait d'avoir 18 ans. Grace Jones, die wist het ook wel, want zij bekeek het leven door een roze bril, maar als je in haar klauwen terechtkwam, kon je maar beter je naam op de zolen van je schoenen schrijven, 5 weesje groetjes binnen en heel hard op je moeder roepen. La vie en rose.

0: Grandioos goud.
1: Daar van kroeg tot kroeg te lopen. Met een dikke mond. De zender al verraad. De duiprik ingerokken.

achter zitten. En na elkaar is van de boon, jong. Nog wat pichtig van dat buitensuiker en dan kunt het leven weer al aan, ja. Maar je bent wat beter dan die agressieve proef. Zoek mij allemaal een bras als er zat is voor al hier wat flauwekul, maar

0: Da se ne goni se, grne. Da se ne goni. Da se ne kik se, kere jo. Nee, da se ne goni.
1: Mijn naam is Haas, ik weet van niks, I know nothing. We gingen uit 1976 met de ultieme volksvisioenvraag, dat zij de gauw niet zeker. En wie alleen maar liefde kan geven, is een rijk iemand. Je kunt er uw patatten niet mee betalen bij de lijst, maar of je daar zwaar aan tilt is, maar zeer de vraag. Liever een goed lief dan een bord patatten. De stylist takes uit 1975 en I can give you anything but my love.

Schandalig goed en schaamteloos dansbaar, de hel brak los met Shaun Elliott in Shame and Scandal in the Family. Een familiedrama waar de gemiddelde soapreeks jaloers op zou zijn. En net ervoor de zus van Patricia Pai, Yvonne Keeley, samen met Scott Fitzgerald, en het begon als een clipje dat gebruikt werd als promo voor Veronica Televisie en het eindigde in een wereldhit. Veronica was zowat de enige goede tv-zender in die tijd, maar ze deelde de zender helaas met andere rommel dankzij het omroepbestel in Nederland. Ondertussen zijn we met eindeloze herhalingen alweer terug bij af en kunnen we maar beter terug naar de cinema gaan of naar de radio luisteren.

Cupido scoort zijn pijlen af met Cupid van de Detroit Spinners en een discobewerking van de plaat van Sam Cooke uit 1961. En Robson en Jerome, ze leken wel ontsnapt uit een Suske en Wiske album, zaten op de laatste rij van de cinema. Ik heb nog twee krakers om uw avond compleet te maken.

De Bommas snelde in 1997 snel naar de platenwinkel om deze plaat te kopen. En ze vonden Jantje Smit een troetel waar ze maar al te graag een trui voor wilde breien. Ik zing dit lied voor jou alleen. En daarvoor stampten we de kerkruiten eruit met de Godfather of Soul, James Brown, die in 1966 riep dat de wereld van de man was tot moeder de vrouw de deegrol uit de schuif nam.

Jong verliefd en even verstandig als een garnaal op het droge die denkt dat hij kan vliegen. De Internationals uit 1977, goed voor één hitje en dan weer terug naar school om een echt beroep te leren. Maar hun enige hit was er wel eentje om nooit meer te vergeten. Net ervoor deed Siw Malmkvist de liefdespsychologie uit de doeken in Liebeskummer loont zich niet. De Duits-Zweedse wijsheid op een plaatje. Ik heb Dave Edmunds en Hamilton Bohanna nog klaar liggen en je hebt de snoeplaat ook nog te goed. Je kan me bereiken op het e-mailadres collectie@radiominerva.be.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
7: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
6: Bij de lijn rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
8: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
6: En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun twee laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
9: Zeker. Het openingsfeest van Buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
10: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
9: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
10: Oh, dat kan niet beter.
9: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, schetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die in ene gesprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afroen?
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

U kan ons bereiken. Telefoon is via 03-219-17-27. Echtgenoten Sinne zal u zeer graag te woord staan. Bij uw herfst, Radio

Ja, typisch bij het orkest van Kai Warner. Altijd een klein beetje watergeklots. Ja, ja. Dit was Dancing on the Shore, zoals gezegd, door het orkest van Kai Warner. Ja, dansen in muziek, ja, dat is eigenlijk een eigenheid, hè. Ja, wat zou dansen zonder muziek moeilijk zijn, hè? Ja. Wel, laten we dan maar ineens de koe bij de uier. Nee, dat is om te melken. Nee, het is de koe bij de horens. Ja, goed bezig Van Baller. Hallo, ja.

Dat was Tony Bennett. Let's face the music and dance. Ja, vroeger, ja, elke kleine vereniging had wel zijn jaarlijks bal. Ja, dat is iets wat je tegenwoordig niet meer hoort, hè, aan ballen. Nochtans, zeer interessant, want het gebeurde toch wel regelmatig dat de dames uitnodigden. Dan dansen. En dat opent toch wel perspectieven.

0: De cha-cha-cha.
1: Ja. Come on and dance with me. Dat was Peggy Lee. Om de cha-cha-cha te dansen, ja, niet iedereen kan dat, maar ik probeer altijd maar te dansen, natuurlijk dat.

Dat was Damita Joe met When You Dance. Ja, dansen. Ik heb het niet over stijldansen natuurlijk, maar ja, dansen is toch helemaal anders dan vroeger. Alhoewel, in de jaren 50, ja, toen rock en roll opkwam, dan dacht men, wat voor wilde bras is dat allemaal? Ja, je ziet iets van alle tijden, hè. Maar vroeger en nu bestond er zoiets als dansen is mekaar toch een beetje innig vastnemen.

0: Dance in the Old Fashioned Way. Voor u gebracht door de Schotse zangeres Lina Martel.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

0: Een kleine ode aan de nazomer en zeker de zomer van dit jaar. Dat was Vera Lynn met Theme from a Summer Place. Vorige woensdag speelden we Les Divorcés van Michel Delpech. En de Strangers, met name Stranger Alex, heeft daar een prachtige Antwerpse versie van gemaakt. Zot van haar.
1: Soms wel denk ik

onu bil, er moest een ander morgen zorgen. Gewoon na samen met die vent op een modern appartement, zo eet maar wel een stuk of zeven. En ze hebben mij nou ook verteld dat niet die vent, maar wel zijn geld bij hadden daar slag heeft gegeven. Ik zend de doel, dat weet ik wel, bij jou compleet van geen tel. Je zijn mij nog het schijnt vergeten. Maar als je me van tijd, God weet,

zot van haar. Stranger Alex, prachtige melodie en ook die tekst. Ik weet niet wie hem geschreven heeft, maar het is echt aangrijpend. Zeer, zeer mooi.

Dat was het orkest van Werner Müller met Blende auf nu. Duits is nooit mijn sterkste taal geweest. Ik denk dat het zoiets betekent als je haalt het doek maar op. Ondertussen, ja, zot van aan. De tekst werd geschreven volgens Karin, onze collega, door Gust. Dat zal nu Gust Torf zijn. In ieder geval prachtig. Absoluut. Luis Mariano, kent u die nog? Jawel, hè?

Wat een prachtige stem had die man, Luis Mariano, met Pardela. Een deun die wij kennen onder de titel Al Di La. Melodie nummer 10, even moet erop wachten, maar hier komt hij, Elvis Presley.

Uit de film Kiss in Kazan Elvis Presley met Smokey Mountain Boy. En vanuit de bergen dalen we af tot op zeeniveau.

Vico Toriani met Ganz Leise komt die nacht. Ja, het wordt zo stilletjes aan donkerder en donkerder op. Hoe zeg men dat? Kousenvoeten komt de nacht er stilletjes aan. En op het einde van deze maand, ja, nog een uur vroeger, hè, donkerte. Ach ja, ondertussen blijven we toch lief hebben, hè, dat is zeker dat.

Can't Take My Eyes Off You in een instrumentale versie door het orkest van Helmut Zacharias. En als alles goed gaat, dan hebben we nu een danswijsje.

Danswijsje. Corrie Brokken was dat. Op de tonen van Danse Vieze. Het winnend Eurovisie Songfestival lied. Ja, uit Denemarken. 1963, als ik me niet vergis. Ja, dit was dus een Nederlandstalige versie van Corrie Brokken. We hebben nog tijd voor ene deun. Jawel, een old-fashioned song. Dickie Valentine.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door, hoef ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Luik hebben alle handelaars in het centrum een B-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station is ontruimd en gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er opnieuw volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral werk van relschoppers, zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
4: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekogeld. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
3: Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6.600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
5: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
3: Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalde het voor de Fransmannen Bruno Armirai en Maxime de Comble. En onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6-12 punten. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden, in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.

Dat was het orkest van monsieur Frank Poucel. Met C'est magnifique. En deze deun komt uit zijn LP. Een ode aan Cole Porter trouwens. De componist van C'est magnifique. Jawel. En nu moet ik even improviseren. Ja. Want, ik heb het gevonden. Juist, Knoppenkennen van Balder. Ik heb er altijd moeilijkheden mee. Dat is verschrikkelijk. Enfin, ik hoop dat het goed komt.

van de topkroners uit de Amerikaanse muziekwereld. Deze Frank Sinatra met I Think I'm Gonna Make It All The Way.

uit de film Breakfast at Tiffany's. Moon River, Henry Mancini is de componist. En dit was een vertolking van Connie Francis.

0: De Nederlandse zanger Django Wagner was dat met 100 jaar.
1: Hallo, dag moeder. En voelde je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zij? Zou je niet rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

0: Dat was Tommy Mercer met At Last. Ja, eindelijk, hè. Eindelijk, ja.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeker.

Dat was Willeke Alberti met I Dream of You. Tijd nu voor een beetje, ja, ouderwetse big band.

Dat was het orkest van Ray Anthony met het thema uit de film Picnic zijn de Moon Glow. En nu voor de snoepers onder ons, en dan moet ik eerlijk bekennen, lieve mensen, daar sta ik helaas mee op de eerste rij.

0: Dat was George Gibbs. Bijgestaan door het orkest van Joe Reisman. Met Sugar Candy. Ja, snoep. Ja, ik kan er moeilijk afblijven. Ja, het is een verslaving zeker. Hè? Ach ja. Mijn mens mag toch één zonde hebben, hè? Enfin, ja.
1: Zeg, schattenbolletje. Vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

Als je verliefd bent en je hart staat in vuur en vlam, dan komt er rook in je ogen. Smoke gets in your eyes. Een klassieker door velen op de plaat gezet. Ook door deze Arnold Dorsey zijnde Engelbert Humperdinck. Ik moet zeggen, toch een prachtige versie. Enfin, u hoeft met mij niet akkoord te gaan, natuurlijk.

Liz Assia was dat, Mech. Ik zage hier adieu, maar ik ga nog geen goedenavond wensen, want ik heb nog wel een paar liedjes voor u in petto. Zoals dat heet, in petto, van waar dat komt, ik zou het begot ook niet weten. Wat dacht u van een kroener van formaat? Monsieur of meneer Dino Crocetti.

Dat was Dean Martin, Buttercup, Golden. Dean Martin, ja, een zeer gehoorde gast hier bij Radio Minerva. Dit is voor mij, ja, een zanger die nu komt, die, moet ik het zeggen, een geweldige gemoedelijke stem heeft. Monsieur Yves Montand.

Moest u zich misschien afvragen, gaan tikken toch. Hoe heet die melodie weer? Roses of Picardy, hè? Ja, dat was Yves Montand met Dansons les Roses.

Dat was Mr. Akerbilk, bijgestaan door de Leon Young String Chorale met het mooie And the Angels Sing. Als je engelen hoort zingen, dan heb je ver gedaan met vasthouden, denk ik. Of het kan ook zijn dat de duivel zingt. Maar die zal niet zo mooi zingen, denk ik. Of je moet natuurlijk hier op aarde een stemmetje horen waarvan je zegt dat is net een engeltje. Wel, ik dacht dat ik zo iets gevonden heb.

Ja, The End of the World. Een zangeres, ja, onbekend. Het is een Japanse die haar vaardigheden heeft geleerd op muzikaal gebied in de Verenigde Staten. The End of the World werd u gebracht door Satoko Ishimine. Prachtig stemmetje. En de volgende zanger zou u toch moeten kennen. Enfin, toch de oudere generatie.

Ja, Jean Walter was dat. Met Venetia. Ja. Titiaanse vrouwen met haren zo blond als het Vlaamse vlas. Als je met dergelijke uitspraak in de scholen komt tegenwoordig, ik denk dat je 0 op 10 haalt. Maar ja, tijden veranderen. Een kroener die ik al lang geleden niet meer heb gedraaid. Tot mijn grote

Vic Damone, I can't close the book. Ja, ik kon er geen einde aan krijgen. Hè? Nee, ik zal wel moeten. Want de tijd is bijna om. Dus ik moet de boeken wel sluiten voor vanavond. Maar ik heb nog één deun voor u. Nora Honor, wie is dat? Een Filipijnse superster. Al daar toch. Met Banjo Boy.

einde van deze melodiekarousel van woensdag 17 oktober. Ja, het kan nog niet vlug genoeg. Verdomme, hè, die...

En dan begint hem nog te vloeken ook op de radio. Dat is helemaal niet goed. Enfin, het is goed bedoeld, hè? Uiteraard, ja, ja. We danken u voor de lieve telefonische reacties, uw luisterend oor, uw aangenaam gezelschap en natuurlijk met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een B-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral het werk van railschoppers. Dat zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
3: Er worden dingen vernield, de politie gaat naar die railschoppers toe en dan gaan die railschoppers weer weg omdat ze worden weggedreven door het traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd al de hele namiddag een heel gespannen sfeer dus, waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
2: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. Het KMI waarschuwt voor stormweer vanavond. Aan de kust geldt code geel en ook het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er dus kans op onweer en pittige buien. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.

bent van jou. Daar koop ik niets meer voor. Geen dromen van wat komen zou. Het ging allemaal teloor. Ik wil voortaan alleen maar rust. Het is alles wat ik vraag. Ik wens niet dat je mij nog kust. Niet morgen,

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop uiteindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober houden wordt moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
3: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
2: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeuren precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab, maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.

0: is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
3: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
2: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
4: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli en tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
2: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Een mens moet keuzes maken, elke dag keuzes maken. Ik zal u eens laten kiezen. Wat heb je het liefst? Een dagdroom of een nachtmerrie? Ik pak een dagdroom. Daydreams door het orkest van James Last.

0: Daydreams door het orkest van James Last. Leken ze over dromen, dan is dit met stip nummer 1. In Dreams, oorspronkelijk Roy Orbison, maar nu in de versie van René Vroeger.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes through my room every night, and just a sprinkle stardust and to whisper

In My Dreams van Helmut Lotti. Ik heb nog een schoon instrumentaaltje. La Golondrina door het Romantic Dreams Orchestra. Schoner kan ik het niet al maken.

Medley van Max Bygraves. Dat is een vrouwelijk zangerken. Hè? Als je dan een LP van belustert, dan wordt in je school gezingd, wat er ook gebeurd is. Het volgende, Patty Austin en George Benson. I'll keep your dreams alive.

I Have a Dream van ABBA, ook kan het ook anders. Gewoon een beetje ambiance in de keet brengen. Stranger in Paradise in de versie van The Dream Lovers.

Het thema van de film Abilities. En dat is een aanzet tot het kippenvelmoment van vanavond. There for Me van Sarah Brightman.

Nostalgia van Schatteman en Couvreur. Zijn olle oerke is al uitgekust, want het volgende leek moet echt van de eerste tot de laatste noot belusten. Du bist alles wat ik wil van Karel Gott.

Du bist alles, was ich will, van Karel Gott. Ik ga het eerste uur afsluiten met een heel gevoelig nummer van Elton John. Sacrifice. Ik vind dat heel toepasselijk, want als je nog niets luistert, dan krijg ik het gevoel dat wij allemaal op een losse blok liggen. Tot straks, na de berichtjes.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het begrotingsoverleg van de federale regering is afgelopen. De federale regering heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
3: Minister Clarenval verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
2: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. Triest nieuws uit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon de huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we begonnen met de U2-song door Amahuta. Dat zijn indianen. Ik zing die geren bezig als die op die panfluit ontblazen zijn. En af en toe stoppen die dan, want dan gaan die de vredespijp roken. Ja, dat gaat niet samen, hè. Op een panfluit moeten ze blazen en een vredespijp moeten ze ontzagen. Je moet wel een afwisselend leven, hè. Des O'Connor, I Pretend.

I will follow you van Modern Talking. Vanaf morgen wordt het dus een pak frisser. Daarmee zal ik nou trakteren op een heel warme stem. André van Duin en wij.

bij Van André van Duin. Dat is onsterfelijke muziek. Hè. Ik heb nog zo'n plotje. Waar dat gekeken vlies van krijgt. Jackie James en Inamorata.

Is Not You van Elvis Presley. Ik heb nog een hele goeie Vlaamse zanger, Jo Valli. Ik wil je nooit meer kwijt.

À l'amour en bleu van Frank Michael. Lieve meisjes, sterke jongens. Tijd voor de samenzang. What I'm looking for van Gregorian.

Go beyond van Enya. Als je dat niet schoon vindt, dan zit je me toch wat uitleg verschuldigd. Ik heb nog een muzikale ontdekking. Paul Potts, Music of the Night.

Music of the Night van Pol Pot. Ja, die verkocht gsm'tjes. Dan zetten ze die op het podium en iedereen vond dat hem beter kon zingen als gsm'tjes verkopen. Op een podium kan van alles gebeuren. En dan is 12 tenoren op een podium gezet. Dan kreeg die niet eens terug goesting om het leven verder te zetten. You raise me up.

You raise me up van de 12 tenoren. Ik heb nog 3 schoonstemmetjes. Maggie Riley, Juliane Verding en Victor Laszlo. Engel Vidu.

0: Engel Vidu.
1: Ja, als je vindt dat er van mij de rood zee gelijk een engeltje, dan zou ik toch ramen en deuren morgen gesloten houden, of die vleegt buiten zonder dat je het weet. Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren, en tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
3: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
2: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet kwijt. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2. De andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze zijn zo'n 9 miljoen euro waard. Vannacht regen en buien die pittig kunnen zijn. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.